0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam,
2: jam. Jam FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.

0: All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
1: And some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.

0: That's funny.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. In 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM. This is

12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vug Rivjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrivjoen.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: De 6 bands tijdens Herfstpop in Bovenkerk. En CDA wil koffieochtenden vaker organiseren. Mijn naam is Hans van der Heijden. Poppodium Bovenkerk in Amstelveen organiseert op zaterdag 3 oktober opnieuw Herfstpop in het Noorddamcentrum. Tijdens de gratis bandjesavond treden 6 regionale bands op, verdeeld over 2 podia. Op het programma staan Big Time, Rock at Little, Almost Famous, Too Simple, Donderzoet en The Rakers. De muziek varieert van pop en rock tot blues, disco, soul, jazz en indiepop. De zaal opent om 19:30. Herfstpop wordt georganiseerd met steun van onder meer Stichting Bovenkerk, het Stadsfonds Amstelveen en vrijwilligers. De deelnemende bands treden belangeloos op. En het CDA Amstelveen wil vaker koffieochtenden organiseren na een positief verlopen bijeenkomst in P60. Donderdagochtend gingen fractieleden in het lunchcafé in gesprek met inwoners over wat zij prettig vinden aan Amstelveen en wat volgens hen beter kan. Volgens partijvoorzitter Wil Koning leverde de informele setting open en verrassende gesprekken op. Bezoekers deelden ervaringen over onderwerpen die in het dagelijks leven spelen. De reacties waren volgens het CDA positief. De partij gaat daarom op zoek naar een volgend moment waarop inwoners opnieuw kunnen aanschuiven voor koffie en gesprek. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
15: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

0: nieuws van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na het zware busongeluk met een Nederlands reizigersgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. Het weer in het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verzet tegen de geplande woontoren in Duivendrecht en de tegeltaxi rijdt weer in de gemeente Ouder Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. In Duivendrecht is een petitie gestart tegen de geplande woontoren in de Bloemenbuurt. De toren moet 8 verdiepingen krijgen en komt op de hoek van de Korenbloemstraat en de Begoniastraat. Er is verzet omdat de toren niet in de huidige bebouwing zou passen. Het plan is nog niet definitief, dus er is nog ruimte voor discussie. Volgende week rijdt de tegeltaxi van de gemeente Ouder Amstel weer. Als inwoner kun je gratis je oude tuintegels laten ophalen. Op deze manier wordt de tuin groener en help je de gemeente bij het NK-tegel. Tegelwippen. Aanmelden kan via de website tegeltaxi.nl. Zelf tuintegels wegbrengen naar het Milieudepot kan het hele jaar door. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Jam FM. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Politie zet drones in bij verkeerscontroles en sluiting winkel Gideon Italiaander toegestaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amsterdamse politie gaat drones inzetten bij verkeerscontroles. Vanuit de lucht willen zij gerichter optreden tegen ernstige overtredingen, zoals rijden door een rood kruis, achteruitrijden op de snelweg en rijden over een verdrijvingsvlak. De werkwijze is goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. De eerste controles zijn al uitgevoerd in de Koentunnel, waar meerdere overtreders zijn beboet. Staande houden heeft normaal de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Daarom kunnen dronebeelden worden gebruikt voor strafrechtelijke afhandeling en het bepalen van de boete. En de kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer mag 3 maanden worden gesloten. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding tegen de gemeente Aalsmeer. In het pand waren verboden wapens en spullen voor hennepteelt gevonden. Italiaander zegt dat die tussen opgekochte goederen in de sorteerruimte lagen. Die ruimte mag wel open blijven, zodat zijn winkels in Amsterdam bevoorraad kunnen worden. Volgens de rechter is niet aannemelijk dat Italiaander bewust in verboden spullen handelt, maar sluiting is wel gerechtvaardigd om herhaling te voorkomen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. De Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. Na het zware busongeluk met een Nederlands reizigersgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Informatiemarkt en herinrichting van groengebied in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen over onder andere de vrijwilligerscentrale of de buurtsportcoach. De markt is tijdens het festival van ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. De herinrichting van groengebied de Biesbosch Triangel in Duivendrecht gaat beginnen. Naast Sportpark De Hoop komt een nieuwe inrichting van het plantsoen. Inwoners mochten meedenken en kozen een modernere vorm. Zo ontstaat er meer groen en een betere plek om elkaar te ontmoeten. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien hier bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze At The Movies met de film waarover je wellicht al had gehoord dat Amazon Prime de film per ongeluk online had gezet voordat deze nog was uitgebracht. Ik heb het dan over de film Mutiny, ofwel Muiterij in het Nederlands. We volgen in de film voormalig politieagent commando Cole Reed, gespeeld door Jason Stratham. Hij werkt als de lijfwacht van een steenrijke scheepsmagnaat. Maar als hij en zijn werkgever in hinderlaag lopen, wordt zijn werkgever vermoord en wordt onze hoofdpersoon daarvan beschuldigd. Als hij vervolgens op zoek gaat naar de moordenaars, komt hij uit op een vrachtschip dat wordt gebruikt voor een grootschalige mensensmokkel. Tijdens de boottocht wordt hij ontdekt en breekt er een heftige strijd aan om de criminelen op het vrachtschip te overmeesteren. De actiefriller Mutiny kun je vanaf 16 jaar nu gaan zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een wat rustigere film te gaan bezoeken en is getiteld One Night Only. In het super conservatieve Verenigde Staten van deze film is seks voor het huwelijk al 3 jaar strafbaar. Hierdoor is het aantal huwelijken in ieder geval flink toegenomen. Behalve op 1 nacht, dan mag in principe alles voor zowel getrouwde, alleenstaande als ongetrouwde stellen en bestaat er een ontheffing. De status van alle mensen wordt bijgehouden door een chip in de pols die met de kleur aangeeft wat de status van die persoon is. In dit verhaal volgen we de twee personages Ellie en Owen. Owen had zich verheugd om een leuke avond te hebben met zijn vriendin die de buurman boven hem verkiest en Ellie is een hoopvolle romantica die meer zoekt dan een one-night stand. Maar of de twee elkaar op tijd vinden kun je zelf gaan zien in de grappige comedy One Night Only, die werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de actiefilm Mutiny of de komische film One Night Only. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Jam FM.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
4: We gaan zo beginnen met Start Me Up. Eindelijk weer met Ilona. Die staat op de bok voor het nieuws. Wat zit er zo in je hoofdpunten, Ilona?
5: Politie zet drones in bij verkeerscontroles en een sluiting van een kringloopwinkel in Aalsmeer.
4: Nou zeg.
6: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. Dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie hierachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: De Amsterdamse politie gaat drones inzetten bij verkeerscontroles. Vanuit de lucht kunnen zij gerichter optreden tegen ernstige overtredingen, zoals rijden door een rood kruis en achteruitrijden op de snelweg. De werkwijze is goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. De eerste controles zijn al uitgevoerd in de Koentunnel, waar meerdere overtreders zijn beboet. Staande houden heeft normaal de voorkeur, maar dat is niet altijd mogelijk. Nu kunnen dronebeelden worden gebruikt voor strafrechtelijke afhandeling en het bepalen van de boete. De kringloopwinkel van Guido Italiaander in Aalsmeer mag 3 maanden worden gesloten. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding tegen de gemeente Aalsmeer. In het pand zijn verboden wapens en spullen voor hennepteelt gevonden. Italiaander zegt dat die tussen de opgekochte goederen in de sorteerruimte lagen. Volgens de rechter is niet aannemelijk dat Italiaander bewust in verboden spullen handelt, maar de sluiting is wel gerechtvaardigd om herhaling te voorkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees op onze website jamfm.nl.
4: Ja, die Gideon Italianen. Ik ben dus echt fan van hem, hè?
5: Ja, ik ken hem niet.
4: Nou, hij heeft ook winkels in Amsterdam, zoals bij ons in Zuid. Mm-hmm. En daar kom ik heel vaak. Ik weet dat een luisteraar die daar ook vaak komt. Ik heb het er laatst al met haar over gehad. En ik heb daar bijvoorbeeld hele dure crèmes gekocht van Prikkie.
5: Oh.
4: Ja, en die man, hij zit ook in Noord. Hij zit in West. En is volgens mij ook in Oost. Dus ja, het is echt doodzonde. Maar hij had gewoon hele leuke spullen voor een zacht prijsje.
5: Ja, nou ja, ik denk alleen dat deze vestiging nu tijdelijk wordt gesloten.
4: Ja, nee, maar Amsterdam gaat dus dicht, hè? Alles, alles gaat dicht.
5: Oh,
4: ja, dus even voor iedereen, als je nog iets leuks wil hebben, sla in slag. Want nu is het voor 75% van de normale prijs. Ja, het is echt bizar, echt bodemprijzen. Oké, nou, en ik zag je net fronsen bij dat sluipverkeer.
5: Het bericht over de sluiproutes, ja. Ik begrijp dat het vervelend is voor omwonenden, maar dat de gemeente dat dan ook allemaal weer gaat blokkeren, denk ik, poeh. Waar zijn we met z'n allen mee bezig?
4: Ja, maar ik snap het ergens wel. Want als je daar woont en je krijgt 6 auto's voor je deur. Ja, ik weet het niet.
5: Maar ja, dat hoort er dan ook misschien tijdelijk even bij. Omdat ze aan de weg aan het werk zijn. Ja.
4: Nou, oké. Dank je, Ilona.

0: In de Stone van... Earth, Wind & Fire wou ik er nog achteraan zeggen. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag 12 september... en we maken vandaag weer radio vanuit de vertrouwde studio... in Oudekerk aan de Amstel. En zij is er ook weer, Ilona, op de weg.
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Waar ben jij geweest de afgelopen tijd?
1: Overal en nergens. Ik was een beetje in Denemarken, een beetje op buitenkunst. Ik kwam al door net niet uit.
0: Oh, ja, is dat zo?
1: Ik heb aan de plas gemist.
0: Je moet voortaan gewoon om onze uitzendingen heen plannen. Dat lijkt me duidelijk.
1: I know.
0: Hey, en wat is het weer? Want ik
1: fietste 16 graden en zwaar bewolkt. Ja. Maar de zon gaat zich nog laten zien van.
0: Ja, dat leek inderdaad. Nou, we hebben weer een leuke uitzending. Heel veel plaatjes. We gaan straks bellen met Stichting Coherente. Want die hebben een festival van ontmoeting eind deze maand. En voor de rest is het volgens mij heel veel plaatjes draaien. En dingetjes bespreken die ons nog opvallen uit de krant. Maar we hebben natuurlijk ook...
2: Vandaag de dag.
1: Ja, vandaag is het internationale dag van de migraine en van de eerste hulp.
0: Oké, en vandaag is het ook, en morgen is het ook Open Monumentendag. Het is de 40ste editie. En je kan natuurlijk in de gemeente Oude Amstel van alles zien. Ik begrijp dat later vanmiddag iemand in de show Tune In langskomt om erover te vertellen. In ieder geval, ik ga naar het Amstel Hotel in Amsterdam.
1: Oh.
0: Want dat opent ook zijn deuren.
1: En, is dat een monument?
0: Ja, zeker weten.
1: Leuk.
0: Goed. En,
1: het is ook nog in Vlaanderen Nationale Café-dag.
0: Nou, dat is best leuk om toe te gaan.
1: Ja, toch? Als je een beetje in de buurt was.
0: Ja. Vandaag in het verleden.
1: In 1944 wordt het Limburgse dorp Noorbeek als eerste bevrijd door de geallieerden, waarmee de bevrijding van Nederland begint.
0: Ja, precies.
1: In september dus al, hè? Dus dan duurt het nog bijna een half jaar.
0: Ja, precies. Vandaag in het nieuws. Ja, wat is er vandaag in het nieuws? Even kijken, even scrollen. Ilona, even scrollen. Ja. Andere kant op.
1: Excuus.
0: Vandaag is een klimaatmars in Amsterdam. Mensen kunnen zich verzamelen om 12:30 op de Dam. En om 13:00 het podiumprogramma, gevolgd door de mars naar het Museumplein. Die begint om 13:50. En daarna dan gaan de mensen door naar het Museumplein om daar...
1: Ga je nog meelopen?
0: Nou... Eigenlijk was ik er niet van plan, maar het is wel wat mij betreft best urgent.
1: Zo, alsof er een sprookje begint.
0: We zijn volgens mij gehackt, maar goed, oké, goed. We gaan verder, jongens. Cool in the Gang komt eraan met Get Down On It... en daarna Rolling Back van Young Gun Silver Fox.

0: Young Gun Silver Fox met Rolling Back hier bij Jam FM 104.9 en 107.2. Regio Duivendrecht, Ouder Amstel, Amstelveen, et cetera, et cetera.
1: Jam FM.
0: En dan gaan we nu verder met een heerlijke plaat, ook uit de jaren 70. Dat is van Sylvester, lekker aan de disco. En hebben we dadelijk nog een grappige anekdote van, mag ik wel zeggen. Dus, ik ga kijken of die in de dingen gaat.
1: Jam FM.
0: Nee, dus. Nog een keer.
1: Jam FM. New music.
0: Nou, oké, doen we die. Mag ook.

stukje nieuwe muziek hier. Had een andere volgorde in mijn hoofd, maar ik hoorde dus net Chaka Khan met Curious Subject. En dan hoor ik nu al de aankondigingen van de eerste maten van Sylvester, You Make Me Feel. Wat mij betreft een heerlijke gouden ouwe. En voor een disco blaadje is het een hele goede.

0: Nou, heerlijk. Ik zie hem al dansen onder een discobal. Maar dat ging een beetje mis in Kopenhagen, hè, Ilona?
1: Ja, op een bedrijfsfeest is een man zwaar gewond geraakt.
0: Ja.
1: Bedrijfsfeest van PwC. En er is gewoon een mega discobal naar beneden gevallen.
0: Bizar.
1: Ja, en nog 3 anderen lichtgewond.
0: En ik kreeg hem op zijn hoofd, hè?
1: Ja.
0: Zo. Het is ook echt een mega discobal. Gigantisch. Kijk even op nu.nl, daar staat het. Het is echt bizar. Nou, oppassen geblazen.
1: Hij is ongeveer net zo groot als een politieman.
0: Kun je nagaan. Nou, we gaan dan weer naar het nieuws van 10:30. Wat zit er zo in je hoofdpunten?
1: De tegeltaxi rijdt weer in Ouder Amstel. Ja. Er is een petitie tegen een woontoren en een informatiemarkt in Duivendrecht.
0: Toppie, dank je.

0: van 10:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps. Dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon, en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Volgende week rijdt de tegeltaxi van de gemeente Ouder Amstel weer. Als inwoner kun je gratis je oude tuintegels laten ophalen. Op deze manier wordt de tuin groener en help je de gemeente bij het NK Tegelwippen. Een landelijke actie voor klimaatadaptatie. Aanmelden kan via de website tegeltaxi.nl en zelfs tegels wegbrengen. Zelf tegels wegbrengen naar het Milieudepot in Duivendrecht. Dat kan het hele jaar door. In Duivendrecht is een petitie gestart tegen de geplande woontoren in de Bloemenbuurt. De toren krijgt 8 verdiepingen en komt op de hoek van de Korenbloemstraat en de Begoniastraat. Er is verzet omdat de toren niet in de huidige bebouwing zou passen. Het plan is nog niet definitief, dus er is nog ruimte voor discussie. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, welzijn en zorg. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het Festival van de Ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl of straks te horen hier bij Jam FM.
3: Inderdaad.
2: Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ja, en zoals altijd draaien wij na 10:30 altijd de Hot Jam. Komt er zo aan. Die is deze week van Nick Hansen met Mojo.

0: hebben aan de telefoon de directeur van de stichting. Dat is Anneke Mulder. Goedemorgen, Anneke.
1: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel. Coherent is de welzijnsorganisatie van Ouder Amstel. Uh-huh. Dus wij bedienen alleen de inwoners van Ouder Amstel, maar dat doen we in de leeftijd van 6 tot en met 102. Oh. Ja, 105 mag ook, maar volgens mij hebben we die niet in de gemeente. Oh. Uh-huh. Dus we hebben jeugd- en jongerenwerk, de buurtsportcoach valt onder ons. We hebben veel volwassenenwerk, cursuswerk, veel taal, met taal doen we veel. We hebben wijkopbouwwerk. Met vrijwilligers doen we natuurlijk ons werk wordt vooral ondersteund ook door vrijwilligers. Mm-hmm. En dan hebben we het ouderenwerk met ouderenadvies. We hebben een lang leven thuisflat inmiddels. En de ouderenwerkers die allemaal halve dagbesteding voor ouderen verzorgen.
2: Met hoeveel vrijwilligers doen jullie dat?
1: We hebben gemiddeld zo'n 250 vrijwilligers.
3: Wauw.
1: Die natuurlijk niet iedere dag allemaal inzetbaar zijn. We hebben vrijwilligers die komen 3 keer in de week. En we hebben vrijwilligers die spreken we 1-2 keer per jaar bij meer projectmatige dingen.
2: Okay.
1: En alles wat er tussenin zit. Ja.
2: Ja. Nou, en dan hebben we dus in het laatste weekend van september het festival van de ontmoeting. Dat is op zaterdag in Duivendrecht en zondag in Oudekerk aan de Amstel. Kan je al iets zeggen over het programma?
1: Ja, dat kan ik. We hebben inmiddels het programma ook gepubliceerd in onze nieuwsbrief. We hebben twee beetje verschillende programma's. In Duivendrecht namelijk beginnen we met een infomarkt. Of met sport en welzijn en zorginstellingen. En dan daarna om 12:30 hebben we een lunch. Kunnen mensen, moet zich wel even aanmelden, maar je kan dus gratis meelunchen. En in de middagdeel hebben we allemaal proeven van dingen die wij doen. Dus waar mensen elkaar dus kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld een

0: in Ouderkerk niet met een infomarkt te doen, want dit weekend is namelijk al een nazomerfair waar ook allerlei informatiestands zijn, waaronder coherente.
1: Ah ja.
0: En dat is niet van ons, dat is vanuit de lokale ondernemersverenigingen.
2: Uh-huh. En mensen kunnen zich gewoon inschrijven, maar heb je ook een maximum aantal deelnemers?
0: Ja, we vermoeden niet dat dat allemaal tegelijker zal zijn hoor. In Ouderkerk zijn het er zo'n 80 die we maximaal kunnen bedienen. Dat is inclusief de mensen die aan het werk zijn. En in Duivendrecht is het wat meer, omdat we daar meer zalen hebben op hetzelfde level. En dat zijn er dan 100, 150.
1: Leuk. En je weet niet wie er komen. Ze hoeven zich niet aan te melden. Het is gewoon in loop.
0: Nee, voor de proeven hoeft men zich niet aan te melden. Maar het is wel fijn als je komt en je wilt meelunchen om je dan wel even aan te melden. Want ja, we proberen ook een beetje verspilling tegen te gaan. Dus te veel te hebben of te weinig te hebben. Weet je, daar kan je dan ook voor kiezen. Maar, dus dat is fijn als je wilt komen lunchen. Meld je dan even aan.
2: En waar kan dat?
0: Dat kan door te bellen met coherente. Dat is 020-496-3673. Of even een mailtje te sturen. info@coherente.nl.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Ja, leuk. Staat dat ook op de... ik hoop dat ik het nu goed zeg.
2: Op de site, denk ik.
0: Ook op de flyer.
1: Ja, bij info komt het vast goed terecht en anders.
0: Ja, bij de info komt het sowieso goed terecht. Ja.
2: Nou ja, en er staat natuurlijk ook van alles op jullie website, coherente.nl. Dan kan je vanzelf scrollen naar het middagprogramma.
0: Kan je ook in en kijken van. En wat waar we nu mee bezig zijn en wat ook gaat lukken, is dat we op de vrijdag in Waver in de ochtend een activiteit te organiseren in het kader van Festival van Ontmoeting. En we zijn nog bezig bij de flexwoningen. Dat is zeg maar de nieuwe wijk in Ouder Amstel, Amstelvoorde.
2: Oh, ja. Ja.
0: Om daar ook in de ochtend op vrijdag wat te doen.
2: Oh.
0: Dus dat we eigenlijk alle kernen proberen te bedienen. En wat nog wel even mooi is om te vertellen, denk ik, het Festival van Ontmoeting is onze manier dit jaar om de Week van de Eenzaamheid tegemoet te treden. Want dat is een landelijke week.
2: Ja.
0: En we hadden zoiets, het woord eenzaamheid is altijd zo ingewikkeld voor mensen, het zo stigmatiserend. Dus daar hebben wij het Festival van Ontmoeting genoemd. En wij als welzijnsorganisatie zijn natuurlijk van de ontmoeting en de verbinding van mensen.
2: Oké, nou Anneke, dank je wel. Veel informatie. Volgens mij gaat het helemaal goed komen.
1: Heb je nog iets nodig? Wil je nog een oproepje doen? Of zoek je nog iets?
0: Nou, ik zou zeggen, mensen, meld je aan. Als je wil weten wat coherente doet. Als je denkt van, hey, ik wil wel eens even zo om het hoekje kijken van wat is er allemaal te doen. Want misschien wil ik me ook wel aanmelden, maar vind ik het nog een beetje spannend. Kom op de zaterdag of op de zondag of in Wagen op de vrijdag. Naar ons festival. Wil je meelunchen? Meld je even aan. Dat hebben we net al genoemd hoe dat kan.
2: Ja.
0: En dan ben je van harte welkom.
2: Nou, leuk. Hartstikke goed. In ieder geval heel veel plezier. Wij zijn er ook op de zaterdag van 10 tot 4.
0: Gezellig.
2: Ja, dus we gaan lekker. We gaan er iets moois van maken, zou ik zeggen.
0: Dat gaan we zeker doen.
2: Goed, dankjewel Anneke.
0: Ik heb er zin in.
2: Oké.
0: Hoi, hoi. Dan. Jullie bedankt.
2: Doei.

0: New music. Jam FM.
1: Hiervoor George Duke met Shine On bij Jam FM, Start Me Up. En nu een plaatje, een nieuwe muziekplaat, Don't Disturb This Groove. Van Ingram Street, hier bij

0: Zo, Ilona, het is alweer bijna 11 uur. En daarom wil ik jou vragen, wat zit er zo in jouw nieuws?
1: Jazeker. 6 bands tijdens herfstpop in Bovenkerk. En een lokale partij wil koffieochtenden vaker organiseren.
0: Oh?
1: Straks meer.
0: Hier in Oudekerk aan de Amstel?
1: Ja, P60 Amstelveen. Straks meer.
0: Nee, hier in Oudekerk aan de Amstel?
1: Ja, P60 Amstelveen. Nee, niet helemaal hier in Oudekerk.
0: Oh, oké, lekker. Koffie is altijd goed. Goed, we gaan verder.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps. Dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. En dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
10: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Op podium Bovenkerk in Amstelveen organiseert op zaterdag 3 oktober opnieuw Herfstpop in het Noorddam Centrum. Tijdens de gratisavond treden 6 regionale bands op, verdeeld over 2 podia. Op het programma staan Big Time, Rocket Little, Almost Famous, Too Simple, Donderzoet en The Rakers. De muziek varieert van pop tot rock tot blues, disco, soul, jazz en indie pop. De zaal opent om 19:30. Herfstpop wordt georganiseerd met steun van onder meer Stichting Bovenkerk, het Stadsfonds Amstelveen en vrijwilligers. De deelnemende bands treden belangeloos op. Het CDA Amstelveen wil vaker koffieochtenden organiseren na een positief verlopen bijeenkomst in P60. Afgelopen donderdagochtend gingen fractieleden in het lunchcafé in gesprek met inwoners over wat zij prettig vinden aan Amstelveen en wat volgens hen beter kan. Volgens partijvoorzitter Wil Koning leverde de informele setting open en verrassende gesprekken op. Bezoekers deelden ervaringen over onderwerpen die voor hen in het dagelijks leven spelen. De reacties waren positief en de partij gaat daarom op zoek naar een volgend moment waarop inwoners opnieuw kunnen aanschuiven voor koffie en een gesprek. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Dankjewel, Ilona Op de Weeg.

0: Zo, dan rollen we zomaar uur 2 binnen.
1: We zijn er al bijna voorbij.
0: Ja, het gaat echt heel hard. We hebben vandaag ook nog de streektelefoon.
1: Oh ja,
0: en,
1: ja zeker.
0: Dan hebben we ook nog een onverwachte gasten die zijn aangeschoven uit Italië. Good morning, gentlemen.
2: Good morning.
0: From all the way from Italy, Milano.
2: Yeah. Yeah. We flew up here because there is this fair here in at Rai. Yeah. Sorry for my pronunciation.
0: No, it's that's correct. And what made you decide to come here in Oudekerk and to our studio?
3: Well, we wanted to see some local radios in the Netherlands, and we found you.
0: Nice.
3: We really like you.
1: Because you also make radio, right, in Italy?
3: Yeah, we are part of a students' radio in Milan.
0: Oh, very nice. And what type of music do you play?
3: We have two main formats. During the day, we play alternative music, and during the night, we play R&B and hip-hop, and in the morning, Questor.
0: Oh, nice. So it's a bit of everything, but also a bit like Jam FM, like smooth and funky.
3: Especially in the night.
0: Yeah. Yeah. Nice. Sounds so cool. Do you have an internet site so we can listen as well?
3: Yes, it's poliradio.it.
0: Poliradio.it.
3: Yes.
4: Poli.
2: P-O-L-I, like the Polytechnic University of Milan. Oh, that's it.
0: Ah, okay. Yeah. Nice. Okay, poliradio.it. Okay, guys, so if you don't mind, I will progress with the show for now, but maybe in a few minutes we will talk a bit later, okay? About our coffee, for example. Okay. Goed, Ilona, we gaan verder met onze vaste rubriek.
5: Vandaag jarig.
1: Ja, vandaag jarig. Kees van der Staaij, voormalig SGP-Kamerlid, 58 geworden vandaag.
0: Ja, inderdaad. Hij is alweer vertrokken. Hè? Hij was ook het langst zittende Kamerlid. Hans Zimmer, hij is Duits filmcomponist, wordt 69. Hij won onder meer een Oscar voor de beste filmmuziek van The Lion King.
1: Ja, ik vind dat zulke mooie muziek.
0: Ja.
1: En het is vandaag de geboortedag van Barry White. Die is overleden op 4 juli in 2003 alweer. Amerikaanse soul- en discozanger. Hij zou vandaag 82 jaar zijn geworden.
0: Ja, dat gaat toch echt hard, hè? Nou ja. Speciaal voor jou, Ilona.
1: Thanks.
0: Want je mag hem zelf aankondigen.
1: Cici Peniston met Finally.
0: Ja, hier bij Jam FM. En zometeen gaan we verder met de streektelefoon. Dus hou hem hier.

0: פייק טלפון.
1: Wie gaat er opnemen? Spannend altijd.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook. Ja, ja.
3: Goedemorgen, ja. Met Martin Molenaar.
1: Martin Molenaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je bent live op de radio vanuit Oudekerk aan de Amstel bij Jam FM, programma Start Me Up.
3: Dankjewel.
1: Ja, het is een hele boodschap, hè? Ineens zit je in de ether.
3: Ja. Dat is spannend.
1: Ja, dat snap ik. Ja, nou, we hebben een rubriek die heet de Streektelefoon. Je hebt hem gekregen vorige week van Josias Meijer. Hij is organist in onder andere de Urbanuskerk. Kan je kort vertellen hoe je elkaar kent? En daarna dan mag je een oproep doen. Maar eerst even kort hoe jij hem kent.
3: Oh, dat mag ik zeker doen. Josias ken ik heel goed.
1: Ja.
3: Hij is onder andere in de Urbanuskerk. Maar hij speelt nog veel vaker in de Edemkerk.
1: Ja.
3: In Oudekerk, naast de Bindelwijk. En daar ben ik ook lid van de gemeente. En zo kennen we elkaar. En hij vroeg aan mij of ik hem een stokje wilde overnemen van hem.
1: Nou, oké. Okay. Nou, dan gaat Ilona nu de wekker zetten. Komt-ie? Ja, en dan zou ik zeggen, brand los als je een boodschap hebt, een oproep wil doen of iets anders. Je hebt ongeveer, nou ja, een minuutje of 5 of zo.
3: Leuk. Ja, ik wilde even wat vertellen over het ochtendgebed. De kerken in Oudekerk organiseren elke woensdagmorgen een ochtendgebed. Het is een soort mediatief moment.
1: Mm-hmm.
3: Het is, begint, de inloop is om 8:30 's ochtends.
1: Yeah.
3: Om 9:15 begint het. En eigenlijk is iedereen daar welkom. Het is een moment dat je van een kwartiertje, een ruim kwartier,
1: mm-hmm.
3: dat we even met elkaar stil zijn. Een stukje uit de Bijbel lezen. Er wordt iets gezongen, een eenvoudig liedje. Met elkaar gebeden. En het is vooral met elkaar stil zijn en nadenken over de zin en het van het leven.
2: Elke woensdagochtend. Dus voor je dag start kun je dan even bezinnen.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja. En het is dan voor mijn geval kan ik het net voor mijn werk uitdoen. Voor ik naar mijn werk toe ga op woensdagmorgen, dan ga ik eerst daar naartoe en dan daarna fiets ik door.
2: Ja.
1: Aha.
2: En waar, wat is je werk? Daar ben ik ook benieuwd naar.
1: Ja, precies.
3: Ik werk op de Ambachtenstraat in de staalindustrie. Daar zit een leuk bedrijfje.
1: Uh-huh.
3: Lisma Engineering. En zij leveren wereldwijd apparatuur om haarscheurtjes onder andere en andere defecten in staalwalsen te vinden.
2: Oh ja.
3: Nou ja, een staalwals moet je zien als een soort deegroller die over het staal heen gaat.
2: Ja, ja.
3: En,
2: dat is vlakbij ons. Ambacht.
1: Ja, inderdaad. Dat jullie zullen buren zijn van ons.
3: Oké, nummer 55.
1: Ja, nou precies. Dat is inderdaad next door bijna. En Martin, komt er veel volk af op die woensdagochtend? Of wil je nog wat meer bekendheid?
3: Zeker meer bekendheid. Het kan altijd meer. Ik denk dat het gemiddeld een beetje 10 mensen zijn. Soms wat meer, soms wat minder. Zelf ben ik 40. Ik hoop dat er meer 40ers willen aanschuiven. In mijn ogen is het geloof heel belangrijk. En ook voor jonge mensen. Ik ben niet meer zo heel jong meer, maar Josias is een stuk jonger. Maar, en het leven, de wereld is zoveel onrust.
1: Ja.
3: Ik denk dat het heel goed is dat we met z'n allen beseffen dat de God daarboven staat. Dat is mijn geloof.
1: Ja, ja, nou ja, ik denk dat het goed is om wat bezinning te creëren hier en daar. Dat is nooit slecht, zeker niet inderdaad in de huidige tijd. We gaan eens even kijken. Ja, Ilona die gaat iets doen. Misschien denk je, oh nee, nu al. Maar daar komt hij. Ja, de wekker gaat af, Martin.
3: Oh, oké, okay, ja.
1: Dus wij zijn klaar met ons gesprekje. Nog wel een verzoek of jij een foto wil sturen naar de studio met de streektelefoon in de hand. En hem door te geven. En diegene die wordt dan volgende week, die moet de telefoon opnemen. Die wordt dan gebeld.
3: Ja, ga ik zeker doen. Bedankt.
1: Ja? Dankjewel en
2: heel veel succes.
1: En succes.
3: Ja, jullie ook bedankt.
1: Joe, hi hi.
0: Close your eyes and what do you hear? It's Jam FM.

0: hadden ze DJ van Faithless en daarvoor Cheryl Lee Ralph met In the Evening. En zometeen hebben we het nieuws. Wat zit erin?
1: Ja, lokaal. Herinrichting Groengebied Duivendrecht. Amstelveen zoekt energiecoaches. En overlast bij ondergrondse afvalcontainer.
0: Nou, och, dat is ook echt een terugkerend thema. Hè?
1: Daar wordt iets aan gedaan.
0: Ja, precies.
2: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.

0: de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De herinrichting van groengebied de Biesbosch-triangel in Duivendrecht gaat beginnen. Naast Sportpark De Hoop komt de nieuwe inrichting van het plantsoen. Inwoners mochten meedenken en kozen ontwerp 1, de moderne vorm. Zo ontstaat er meer groen en een betere plek om elkaar te ontmoeten. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie, besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. Daar kun je je voor aanmelden tot en met 30 september dit jaar. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. In Duivendrecht is regelmatig afvaloverlast bij de ondergrondse containers in de buurt van flats. Stichting Vrienden van Duivendrecht wil daarom een proef houden om dit te verbeteren. De proef moet de toegankelijkheid van de containers vergroten en ook stelt de stichting voor om grofvuil tijdelijk gratis te laten ophalen. Dit moet zorgen voor een schoner Duivendrecht. Tot zover meer lokaal nieuws over een uur of op onze Jam FM website.
3: Dankjewel Ilona.

0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Ja, hier voor nog Angie Stone, Wish I Didn't Miss You bij Jam FM. En nu een heerlijke klassieker uit de 80s. Denise Williams, Let's Hurt for the Boys. Uit een film. Was dat nou The Breakfast Club? Weet jij het nog, Ilona?

0: Nou, dat leverde best wel wat reacties op het welbekende telefoonnummer 06-1311-6693. Want welke film was het nou?
1: Het was Footloose.
0: Nou, ik heb hem gezien hoor. Met Kevin Bacon dus. Hè. Dat was echt een uit de jaren 80, joh.
1: Ik zit er net even naar te kijken, ja.
0: Ja, en nou ja, en nu nog een andere heerlijke klassieker van de disco uit de jaren 80. Stond echt op mijn cassettebandjes dit nummer. Chaka Khan, Ain't Nobody. En ken jij deze plaat ook uit jouw verleden, Ilona?
1: Ja, niet per se uit mijn verleden, maar ik ken hem wel.

0: zijn geweest.
1: Ja, ja, ja. Prachtige stem. En ook de titelsong van die leuke serie, Ally McBeal. Hè? Oké, we hadden nog eventjes wat in het lokale krantje gevonden. Want de mensen die een tegeltuin hebben, kunnen die tuin vergroenen door hun tegels mee te geven aan de tegeltaxi.
0: Yes, en in Oudekerk komt die op 17 september weer langs. Ja. Dat is donderdag. Dat is de eerstvolgende ophaaldag. En 22 oktober is de laatste ophaaldag van dit jaar.
1: Ja.
0: Je moet even aanmelden via Ouderorg, via de gemeente. En dan komen ze ophalen.
1: Ja.
0: Er zijn een paar spelregels. Het moeten wel echt tuintegels zijn. En die moet je weggehaald hebben om ze te vervangen voor groen.
1: Ja. Ja.
0: Bereikbaarheid zorgt dat ze er dus goed bij kunnen. Maar leg ze niet op je particuliere grond. Want daar mogen de gemeente officieel niet bij.
1: Lees ik
0: net. Ja. Dus wel op een stoep, maar dan weer niet zo dat mensen erover struiken.
1: Nee, precies. Nee, ja, vorig jaar hebben wij iemand aan de telefoon gehad van de gemeente hierover. En zij willen nu ook weer meedoen aan het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen.
0: NK, ja. Dit is een aantal jaar geleden volgens mij ontstaan. Om eigenlijk het voor de... Ja, een beetje in competitievorm het leuk te maken om mee te werken aan. En natuurlijk ook aandacht te vragen voor. Want het is hartstikke belangrijk dat we niet te veel tegels hebben in tuinen.
1: Ja, het wordt veel warmer door mensen.
0: Particuliere grond is iets waar gemeentes niet aan kunnen komen. Maar ik heb wel eens een traject gedaan in Den Haag. Was volgens mij 70% van de grond particulier. En dan wel als bewoner klagen dat het water niet wegloopt. En dat de riolen overstromen en zo. Je moet het met elkaar doen. Anders dan is het niet te doen.
1: Hoe ziet jouw tuin eruit eigenlijk?
0: Ja, lekker veel groen. Ja,
1: oh, goed zo.
0: Zeker. We gaan zelfs vandaag nog even gras leggen. Dus,
1: Nice. Gewoon echt gras. Dus geen kunstgras.
0: Nee,
1: gelukkig. Echt gras. En een regenton, komt die ook?
0: Ja, die komt er wel. Maar die hebben we nog niet.
1: Ja, die heb ik dus wel. En dat is ook al wel echt heel erg goed.
0: Is dat fijn?
1: Ja.
0: En heb je dan geen last van muggen en zo? Want dat vroeg me af.
1: Nee, althans nog niet. Hè? Misschien,
0: stilstaand water, daar komen muggen op af.
1: Ja, maar het is natuurlijk afgesloten, die regenton. Ja.
0: En is het West Nijlvirus al in deze omgeving?
1: Oei.
0: Want er is dus, dat is in Nederland tegenwoordig.
1: Ja, er zijn drie mensen al aan overleden, las ik. Dat weet ik dan niet.
0: Maar goed, groen is goed.
1: Groen is goed, precies. Nou, dan gaan we alweer naar de laatste, bijna laatste plaats van Start Me Up van zaterdag 12 september. Rock the House met Gene Van Buren of Gene Van Buren. En dan sluiten we af met On The Way Up van de Shapeshifters featuring 97.5. En ik geef het dan over aan Julia en Nada.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Refune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrefune.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. Eerder werd de machinist gecheckt, maar die bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. Er komt elk jaar zo'n 500.000 kilo aan medicijnrest in het riool terecht en zuiveringsinstallaties krijgen een groot deel daarvan niet uitgefilterd. Bijna alle artsen willen duurzamere keuzes maken. Die zijn vaak ook mogelijk, maar artsen zijn daar onvoldoende bekend mee. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het Bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Praam blijft belangrijk symbool van Aalsmeer. En eerste muurschildering gemeentelijke pilot bijna klaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Aalsmeerse Praamrace bestaat 40 jaar en houdt daarmee ook de geschiedenis van de praam levend. Het vaartuig speelde vroeger een belangrijke rol in de bloementeelt. Dankzij de platte bodem konden pramen eenvoudig door ondiepe sloten varen en werden bloemen, bakken en bagger vervoerd. Tegenwoordig zijn de meeste pramen van aluminium, maar liefhebbers varen nog met houten exemplaren. Kweker Kees Kramer gebruikte de praam vroeger al met zijn opa. De race groeide uit tot een traditie die nauw verbonden is met de Aalsmeerse identiteit. En de eerste muurschildering binnen de Amstelveense pilot muurschilderingen in de wijken is bijna klaar. Kunstenaar Amok Island werkt sinds 1 september aan de zijgevel van een flat aan de Camera Obscura-laan. Bewoners en omwonenden konden vooraf meedenken over het thema en de uitstraling en stemden uiteindelijk voor zijn ontwerp. Met de pilot wil de gemeente kunst dichter bij inwoners brengen. Amstelveen werkt hierbij samen met Amsterdam Street Art en woningcorporatie Eigen Haard. De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer ongeveer 2 weken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Aan de zomer hier, Summer Madness. Dit zijn een van de laatste zomerdagen. It's almost finished with the summer. En ik dacht dat Julia in de studio zou zijn, maar het wordt weer denk ik een solo edit. Er zijn volgens mij wel Italianen. Are you from Italy?
1: Yeah,
0: Italy in the house.
2: I didn't expect that we are broadcasting.
0: No problem. Welcome here in Amsterdam.
1: Thank you.
0: How do you enjoy the summer here in Amsterdam?
1: Well, we really like to be here because we've had 3 months with 35 degrees.
0: It's cool summer here.
1: So it's great.
0: Fine, yes.
1: Yeah.
0: Okay. Daniel, heb jij nog iets toe te voegen?
3: Nee hoor, ik heb niks toe te voegen.
0: Okay, dan gaan we beginnen met Time for Lunch.
4: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana en Jo.

0: Welkom, Time for Lunch. Ik was even overrompeld door al deze heren, vooral Italiaanse heren hier in de studio. Ja, we gaan even stilstaan bij een jarige artiest. It should be his birthday. Ik praat even ook in het Engels, dan begrijpen de Italiaanse gasten het. Ik heb het over een... Ja, over een... Hij won 2 Grammy Awards. En zijn grootste successen behaalde hij in de jaren 70. Ja, daar weet jij alles van, hè, Daniel?
1: Zeker.
0: Is dit jouw muziek? Ja.
1: Dit is wel mijn muziek, ja.
0: Ja. En dit is een instrumentaal nummer. Het is eigenlijk geschreven al in de jaren 60, maar uitgebracht in eind 73. Maar je hoort hem helemaal niet. De jarige artiest van vandaag. Ik heb het over Barry White, geboren 12 september 1944. Ja, Daniel, heb jij... Dit nummer werd trouwens een nummer 1 hit in de... Ja, bereikte de Billboard Hot 100. En het was bijzonder, omdat het een instrumentaal nummer was.
1: Ja, het is ook de man met de meest lage voice, hè? Dus low voice. En I think you have one also.
2: Mine one.
0: Wow, wow.
3: Barry White.
0: Maybe family of Barry White. Or... No more drama, baby. Ja, gaat even, het is even, ja. Even een beetje improviseren hier. Ja, dit... Ik dacht trouwens dat dit... Dit is een van zijn bekendste nummers.
1: Ja, dit is de liefde, het love-plaat, hè? Liefdesnummer van Barry White. Krijg je wel gevoelens bij dan als je dit zo hoort, hè? Ja, ik vond een kaarsje erbij.
0: Ik dacht altijd dat dit die love-team was, maar dat is het niet.
1: Nee.
0: Dat was dat instrumentale nummer. This is Never Gonna Give You Up.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ik ben een beetje van slag hier van de heren. ja, Daniel. Hij heeft trouwens een zoon, wist je dat? 9 kinderen?
1: 9 kinderen?
0: 9 kinderen en 1 zoon.
1: Is ze doorgaan met muziek? Of,
0: klopt, en dat wil ik even laten horen, want dit is zijn nalatenschap. De stem lijkt... Ja.
4: So this is
5: only if you let me.
0: You hear the voice? This is not Barry White. This is his son.
4: What?
0: This is the son from from Barry White. He had 9 children. Yeah. Maar ja, ik ga een nummer draaien. Een van mijn favoriete nummers van Barry White. Het is een collaboration with Quincy Jones, Albie Shore, The Barge. It's Secret Garden.
6: Jam FM.
5: Secret. I don't just want to know about any secret of yours.

Met een wereldwijde platenverkoop van meer dan 100 miljoen exemplaren is het een van de best verkopende muziekartiesten aller tijden. Barry White, Happy Birthday. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. En dit was Secret Garden, staat op Quincy Jones' album uit 1990. En wat veel mensen niet weten is dat Syda Garrett is de enige vrouwelijke achtergrondzanger is die hier ook aan meezingt. En we gaan over naar wat nieuwe muziek. Ray Khalil, zij heeft ook muziek geschreven voor Mariah Carey.

Deze band Kinky Fox uit de jaren 80, gevormd in Nassau, Bahama's. En ooit maakte Johnny Kemp onderdeel uit van deze band, Johnny Kemp. Hij kwam ook uit de Bahama's. Dit was de zanger van Friday Night and Just Got Paid. Friday Night, ja, die kennen we nog wel, toch? Ja, Johnny Kemp. Ja, we gaan over naar het nieuws. Het is bijna half.

0: van half 1.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan het persbureau AFP. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met nadruk.

0: hebben het over Shelia. Ze is een Frans-Djiboutiaanse singer-songwriter. En ze is de dochter van een Djiboutiaanse politicus. Samenwerking hier met Kai Tranada. En ik had beloofd dat ik meer swingbeat zou draaien. Dit is speciaal voor jullie.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

Me To You was een boyband uit de jaren 90 uit Washington DC, deze jongens. En we gaan over naar wat nieuwere muziek. En zij begon in de basement, in de kelder van haar moeder. Ja, zo gaat het in Amerika, hè? Daar heb je kelders. Begon ze liedjes te schrijven en ze werd ontdekt. Ze werd ontdekt door Def Jam Records. Dat is het platenlabel waar LL Cool J ook al zijn grote hits heeft uitgebracht. Ja, ik heb het over Jenya. Can't wait. I can't wait to put it on. Let's listen to Jenya.

van de meest gesampelde tunes hier. Between the Sheets van de Isley Brothers. En dat heeft hij gebruikt voor zijn debuutalbum in 2005, Raheem Devon. The Love Experience album. En ik ga over naar een andere artiest, Bee Howard. En hij begon zijn carrière eigenlijk als producer en songwriter voor andere artiesten in 2003. En zijn eerste officiële credits kreeg hij voor het werk met Neo. En ja, nu heeft hij zelf iets uitgebracht.

was geïnspireerd door zijn vaders platencollectie, die DJ was. Deze artiest uit Londen. Luke Seto, Ghetto Kind of Love. En het zit erop. Time for lunch. Het was een korte editie. Tweede uur komt te vervallen. Maar dat is kort maar krachtig. Till next time.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest €2,82 worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden.
6: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: Praam blijft belangrijk symbool van Aalsmeer. En eerste muurschildering gemeentelijke pilot bijna klaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Aalsmeerse Praamrace bestaat 40 jaar en houdt ermee ook de geschiedenis van de praam levend. Het vaartuig speelde vroeger een belangrijke rol in de bloementeelt. Dankzij de platte bodem konden pramen eenvoudig door ondiepe sloten varen en werden bloemen, bakken en bagger vervoerd. Tegenwoordig zijn de meeste pramen van aluminium, maar liefhebbers varen nog met houten exemplaren. Kweker Kees Kramer gebruikte de praam vroeger al met zijn opa. De race groeide uit tot een traditie die nauw verbonden is met de Aalsmeerse identiteit. En de eerste muurschildering binnen de Amstelveense pilot muurschilderingen in de wijken is bijna klaar. Kunstenaar Amok Island werkt sinds 1 september aan de zijgevel van een flat aan de Camera Obscura-laan. Bewoners en omwonenden konden vooraf meedenken over het thema en de uitstraling en stemden uiteindelijk voor zijn ontwerp. Met de pilot wil de gemeente kunst dichter bij inwoners brengen. Amstelveen werkt hierbij samen met Amsterdam Street Art en woningcorporatie Eigen Haard. De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer ongeveer 2 weken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Rob Grammendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Energiecoach in Amstelveen en afvaloverlast bij flats. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe kandidaten krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot en met woensdag 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. In Duivendrecht is regelmatig afvaloverlast. Overlast bij de ondergrondse containers bij flatgebouwen. Stichting Vrienden van Duivendrecht wil daarom een proef houden om dit te verbeteren. Deze proef moet de toegankelijkheid van de containers vergroten. Ook stelt de stichting voor om grof vuil gratis thuis te laten ophalen. Dit moet zorgen voor een schoner Duivendrecht. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.

0: doeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheid. Garantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: De 6 bands tijdens Herfstpop in Bovenkerk. En CDA wil koffieochtenden vaker organiseren. Mijn naam is Hans van der Heijden. Poppodium Bovenkerk in Amstelveen organiseert op zaterdag 3 oktober opnieuw Herfstpop in het Noorddamcentrum. Tijdens de gratis bandjesavond treden 6 regionale bands op, verdeeld over 2 podia. Op het programma staan Big Time, Rock at Little, Almost Famous, Too Simple, Donderzoet en The Rakers. De muziek varieert van pop en rock tot blues, disco, soul, jazz en indiepop. De zaal opent om 19:30. Herfstpop wordt georganiseerd met steun van onder meer Stichting Bovenkerk, het Stadsfonds Amstelveen en vrijwilligers. De deelnemende bands treden belangeloos op. En het CDA Amstelveen wil vaker koffieochtenden organiseren na een positief verlopen bijeenkomst in P60. Donderdagochtend gingen fractieleden in het lunchcafé in gesprek met inwoners over wat zij prettig vinden aan Amstelveen en wat volgens hen beter kan. Volgens partijvoorzitter Wil Koning leverde de informele setting open en verrassende gesprekken op. Bezoekers deelden ervaringen over onderwerpen die in het dagelijks leven spelen. De reacties waren volgens het CDA positief. De partij gaat daarom op zoek naar een volgend moment waarop inwoners opnieuw kunnen aanschuiven voor koffie en gesprek. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. This is Jam Hot. This is
0: Jam Hot. Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
7: This is the jamming summer.

0: van half drie.
1: Dit is Bob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En de A9 bij Amstelveen en de Oude Kerk dit weekend in beide richtingen dicht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in de Oude Kerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. In verband met werkzaamheden wordt de A9 dit weekend van 11 tot en met 14 september in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Wattenverdorp en Holendrecht. Tijdens deze weekendafsluiting wordt de rijstroken voor het verkeer richting Almere-Utrecht verlegd van de huidige bypass naar de noordelijke bak van de verdiepte ligging in Amstelveen. Vanaf maandag 14 september rijdt het verkeer in beide richtingen hier doorheen door versmalde rijstroken. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Politie zet drones in bij verkeerscontroles en sluiting winkel Gideon Italiaander toegestaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amsterdamse politie gaat drones inzetten bij verkeerscontroles. Vanuit de lucht willen zij gerichter optreden tegen ernstige overtredingen, zoals rijden door een rood kruis, achteruitrijden op de snelweg en rijden over een verdrijvingsvlak. De werkwijze is goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. De eerste controles zijn al uitgevoerd in de Koentunnel, waar meerdere overtreders zijn beboet. staande houden heeft normaal de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Daarom kunnen dronebeelden worden gebruikt voor strafrechtelijke afhandeling en het bepalen van de boete. En de kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer mag 3 maanden worden gesloten. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding tegen de gemeente Aalsmeer. In het pand waren verboden wapens en spullen voor hennepteelt gevonden. Italiaander zegt dat die tussen opgekochte goederen in de sorteerruimte lagen. Die ruimte mag wel open blijven, zodat zijn winkels in Amsterdam bevoorraad kunnen worden. Volgens de rechter is niet aannemelijk dat Italiaander bewust in verboden spullen handelt, maar sluiting is wel gerechtvaardigd om herhaling te voorkomen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En de opening van nieuwe velden op Sportpark De Hoop in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en hij maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Die nieuwe aangelegde sportvoorzieningen op Sportpark De Hoop in Duivendrecht worden op donderdag 17 september officieel geopend door de wethouder Maarten de Groot van Sport en Bewegen. Het gaat om een kunstgrasveld, 2 beachvolleybalvelden en een jeu de boule veld die inmiddels al in gebruik genomen zijn. Aansluitend aan de opening vindt de lokale aftrap van de Nationale Sportweek plaats. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van

0: Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avonds Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avonds Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avonds Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky. This

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor Beeld en Geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Praam blijft belangrijk symbool van Aalsmeer en eerste muurschildering gemeentelijke pilot bijna klaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Aalsmeerse Praamrace bestaat 40 jaar en houdt daarmee ook de geschiedenis van de praam levend. Het vaartuig speelde vroeger een belangrijke rol in de bloementeelt. Dankzij de platte bodem konden pramen eenvoudig door ondiepe sloten varen en werden bloemen, bakken en bagger vervoerd. Tegenwoordig zijn de meeste pramen van aluminium, maar liefhebbers varen nog met houten exemplaren. Kweker Kees Kramer gebruikte de praam vroeger al met zijn opa. De race groeide uit tot een traditie die nauw verbonden is met de Aalsmeerse identiteit. En de eerste muurschildering binnen de Amstelveense pilot muurschilderingen in de wijken is bijna klaar. Kunstenaar Amok Island werkt sinds 1 september aan de zijgevel van een flat aan de Camera Obscura-laan. Bewoners en omwonenden konden vooraf meedenken over het thema en de uitstraling en stemden uiteindelijk voor zijn ontwerp. Met de pilot wil de gemeente kunst dichter bij inwoners brengen. Amstelveen werkt hierbij samen met Amsterdam Street Art en woningcorporatie Eigen Haard. De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer ongeveer 2 weken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
13: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

Welkom bij deze Solo Express. Ik ben Andries. Je hoorde Windy Carigianis en A Thousand Miles Away, de Georgie B remix. En ik begon met War, You Got The Power, de 12 inch. Straks heb je voor je D-Train.

Train en Walking By. Straks Slowdown van El Olaf. Eerst All The Way You Move. Een lekkere Franse funk en boogie track van Claps. Uitgebracht in 1984. De track, nou, dat kan je wel zeggen, is een cultklassieker geworden. Geliefd bij DJ's en verzamelaars van zeldzame platen. Vanwege zijn strakke groove.

0: Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Extra borden aan Amstelzijde geplaatst om verkeersregels te verduidelijken. En inloopbijeenkomsten over definitief plan huisvesting arbeidsmigranten aan de dwarsrecht 18. Mijn naam is Martin Rodenburg. De gemeente heeft afgelopen woensdag extra verkeersborden geplaatst aan de Amstelzijde om de bestaande verkeerssituatie voor alle weggebruikers extra te verduidelijken. De gemeente onderzoekt daarnaast samen met betrokken partijen mogelijkheden om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. De Amstelzijde is al jarenlang een 30 kilometer zone. Om de bebording nog beter zichtbaar te maken zijn recent extra herhalingsborden geplaatst, waaronder voor bromfietsers en fietsers die het begin van de 30 kilometer zone niet passeren. Veilig verkeer vraagt om duidelijkere inrichting en heldere bebording. Met deze aanvullende borden maken we de verkeersregels nog zichtbaarder. De vier glastuinbouwbedrijven uit de Kwakel, verenigd onder de banken CV, organiseren op dinsdag 29 september een derde inloopbijeenkomst over de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18. Tijdens de inloopbijeenkomst presenteren de initiatiefnemers het definitieve ontwerp en geven zij een toelichting op de keuzes die in het plan zijn gemaakt. Ook wordt informatie gegeven over de vervolgstappen in het proces. De inloopbijeenkomst vindt plaats op 29 september van 4:30 in de middag tot 7:30. En dat in de gasterij De Kwakel, vuurlijn 78. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: Trent Jones en Regina Bell. Get cool. Straks heb ik voor je Vanessa Williams. If you really love him, eerst Carl Cream and My Lovin'.
1: Jammin'. 1-0-0-4-9.
2: Request the music you love at 020-717-3303.
1: Your radio lives for Jam.
2: Whispering magic in your ears.

If You Really Love Him. Ik heb er nog twee voor je. Straks Narrow Than Michael Walden. Tonight I'm Alright. Eerst I Love You van Chris Jasper. Hij is vooral bekend als lid van de Isley Brothers en Isley Jasper Isley. I Love You is uitgebracht als single in 2017.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. Die mars van de Dam naar het Museumplein verliep zonder grote problemen. De demonstranten riepen premier Jetten op om te stoppen met fossiele brandstoffen. Er werd op veel protestborden een klimaatdrammer genoemd. Volgens de organisatie haalt Nederland zonder extra actie zijn klimaatdoelen niet. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de krant Welt am Sonntag gaat het om een Rus en een Wit-Russische verdachte. Ze zouden de explosieven via Bulgarije en Servië naar Duitsland hebben vervoerd. Duitsland heeft Rusland eerder al verantwoordelijk gehouden voor de plannen, maar Moskou ontkent alles. Het Duitse onderzoek loopt nog. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het boek van Nancy Bosmans gaat over het Ghanese meisje Ja dat met haar moeder haar dorp moet verlaten. De jonge Beckmanprijs ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel over een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt. Beide winnaars krijgen €1250. De Thea Beckmanprijzen voor de beste jeugdboeken worden elk jaar uitgereikt. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: De 6 bands tijdens Herfstpop in Bovenkerk en CDA wil koffieochtenden vaker organiseren. Mijn naam is Hans van der Heijden. Poppodium Bovenkerk in Amstelveen organiseert op zaterdag 3 oktober opnieuw Herfstpop in het Noorddamcentrum. Tijdens de gratis bandjesavond treden 6 regionale bands op, verdeeld over 2 podia. Op het programma staan Big Time, Rock at Little, Almost Famous, Too Simple, Donderzoet en The Rakers. De muziek varieert van pop en rock tot blues, disco, soul, jazz en indiepop. De zaal opent om 19:30. Herfstpop wordt georganiseerd met steun van onder meer Stichting Bovenkerk, het Stadsfonds Amstelveen en vrijwilligers. De deelnemende bands treden belangeloos op. En het CDA Amstelveen wil vaker koffieochtenden organiseren na een positief verlopen bijeenkomst in P60. Donderdagochtend gingen fractieleden in het lunchcafé in gesprek met inwoners over wat zij prettig vinden aan Amstelveen en wat volgens hen beter kan. Volgens partijvoorzitter Wil Koning leverde de informele setting open en verrassende gesprekken op. Bezoekers deelden ervaringen over onderwerpen die in het dagelijks leven spelen. De reacties waren volgens het CDA positief. De partij gaat daarom op zoek naar een volgend moment waarop inwoners opnieuw kunnen aanschuiven voor koffie en gesprek. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Norma Jean Wright en Dennis Collins. Tear Down These Walls en daarvoor uit 1981. Don't Stop The Music. Ja, bro and peoples. Ik heb zo meteen voor je Amiga. Eerst Sweet Lady van Tyrese Gibson. Geschreven door Jonta Austin, Charles Farrar en Troy Taylor. Voor Gibson's titelloze debuutalbum uit 1998. Uitgebracht als tweede single van het album, bereikte Sweet Lady nummer 12 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en nummer 9 in de Hot R&B Hip Hop Songs Hitlijst.

Amiga was dat en Don't Be So Humble. Straks heb ik het prachtige I Like Your Style voor je van Lilo Thomas. Eerst Cindy J. Ze is zangeres, uiteraard songwriter, model, grafisch ontwerper, aspirant, scenario schrijver en filmproducent. Ze heeft meer dan 100.000 exemplaren van haar cd-albums verkocht, zowel zelfstandig vanuit de kofferbak van haar auto als via online media aankopen en downloads. Van haar album Miss Candy uit 2021

0: en Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En de A9 bij Amstelveen en Ouderkerk dit weekend in beide richtingen dicht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in de Ouderkerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. In verband met werkzaamheden wordt de A9 dit weekend van 11 tot en met 14 september in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Wattenverdorp en Holendrecht. Tijdens deze weekendafsluiting wordt de rijstroken voor het verkeer richting Almere-Utrecht verlegd van de huidige bypass naar de noordelijke bak van de verdiepte ligging in Amstelveen. Vanaf maandag 14 september rijdt het verkeer in beide richtingen hier doorheen door versmalde rijstroken. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

The Soul Express. Soul, funk, disco, R&B. Met Andries Korthuis.

altijd lekker, hè? De muziek van de SOS-band Weekend Girl dit keer. Daarvoor nog Rose Vincent en Thankful. Straks Never Give Up On You van 52nd Street. Eerst I Wrote The Book van Beth Ditto. En is dat niet die zangeres van het Amerikaanse indie-rock trio Gossip? Jazeker, dat is ze. En solo heeft ze ditmaal weer de hulp ingeroepen van het Britse dance duo Simian Mobile Disco.

52nd Street was dat hier op Jam FM. Never Give Up On You. Daarvoor nog Bad Ditto en I Wrote The Book. Ik heb er nog twee voor je. Straks Paul Randolph, Don't Take It Personal. Eerst Vicky D. De band nam twee nummers op voor Sam Records. Het onbekende reggae nummer Mystery

En natuurlijk This Beat Is Mine. En This Beat Is Mine is geproduceerd door Carrie R. Turnier van Carrie's Gang. Blijf lekker luisteren naar Jam FM.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De vier wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de twee koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de vier is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Politie zet drones in bij verkeerscontroles en sluiting winkel Gideon Italiaander toegestaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amsterdamse politie gaat drones inzetten bij verkeerscontroles. Vanuit de lucht wil zij gerichter optreden tegen ernstige overtredingen, zoals rijden door een rood kruis, achteruitrijden op de snelweg en rijden over een verdrijvingsvlak. De werkwijze is goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. De eerste controles zijn al uitgevoerd in de Koentunnel, waar meerdere overtreders zijn beboet. Staande houden heeft normaal de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Daarom kunnen dronebeelden worden gebruikt voor strafrechtelijke afhandeling en het bepalen van de boete. En de kringloopwinkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer mag 3 maanden worden gesloten. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding tegen de gemeente Aalsmeer. In het pand waren verboden wapens en spullen voor hennepteelt gevonden. Italiaander zegt dat die tussen opgekochte goederen in de sorteerruimte lagen. Die ruimte mag wel open blijven, zodat zijn winkels in Amsterdam bevoorraad kunnen worden. Volgens de rechter is niet aannemelijk dat Italiaander bewust in verboden spullen handelt, maar sluiting is wel gerechtvaardigd om herhaling te voorkomen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
14: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 crypto-miljonairs. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En de opening van nieuwe velden op Sportpark De Hoop in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en hij maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Die nieuwe aangelegde sportvoorzieningen op Sportpark De Hoop in Duivendrecht worden op donderdag 17 september officieel geopend door de wethouder Maarten de Groot van Sport en Bewegen. Het gaat om een kunstgrasveld, 2 beachvolleybalvelden en een jeu de boule veld die inmiddels al in gebruik genomen zijn. Aansluitend aan de opening vindt de lokale aftrap van de Nationale Sportweek plaats. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Leno Maat.
7: Saturday Soul.
6: Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Praam blijft belangrijk symbool van Aalsmeer en eerste muurschildering gemeentelijke pilot bijna klaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Aalsmeerse Praamrace bestaat 40 jaar en houdt daarmee ook de geschiedenis van de praam levend. Het vaartuig speelde vroeger een belangrijke rol in de bloementeelt. Dankzij de platte bodem konden pramen eenvoudig door ondiepe sloten varen en werden bloemen, bakken en bagger vervoerd. Tegenwoordig zijn de meeste pramen van aluminium, maar liefhebbers varen nog met houten exemplaren. Kweker Kees Kramer gebruikte de praam vroeger al met zijn opa. De race groeide uit tot een traditie die nauw verbonden is met de Aalsmeerse identiteit. En de eerste muurschildering binnen de Amstelveense pilot muurschilderingen in de wijken is bijna klaar. Kunstenaar Amok Island werkt sinds 1 september aan de zijgevel van een flat aan de Camera Obscura-laan. Bewoners en omwonenden konden vooraf meedenken over het thema en de uitstraling en stemden uiteindelijk voor zijn ontwerp. Met de pilot wil de gemeente kunst dichter bij inwoners brengen. Amstelveen werkt hierbij samen met Amsterdam Street Art en woningcorporatie Eigen Haard. De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer ongeveer 2 weken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Extra borden aan Amstelzijde geplaatst om verkeersregels te verduidelijken. En inloopbijeenkomst over definitief plan huisvesting arbeidsmigranten aan de dwarsrecht 18. Mijn naam is Martin Rodenburg. De gemeente heeft afgelopen woensdag extra verkeersborden geplaatst aan de Amstelzijde om de bestaande verkeerssituatie voor alle weggebruikers extra te verduidelijken. De gemeente onderzoekt daarnaast samen met betrokken partijen mogelijkheden om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. De Amstelzijde is al jarenlang een 30 kilometer zone. Om de bebording nog beter zichtbaar te maken zijn recent extra herhalingsborden geplaatst, waaronder voor bromfietsers en fietsers die het begin van de 30 kilometer zone niet passeren. Veilig verkeer vraagt om duidelijkere inrichting en heldere bebording. Met deze aanvullende borden maken we de verkeersregels nog zichtbaarder. De vier glastuinbouwbedrijven uit de Kwakel, verenigd onder de banken CV, organiseren op dinsdag 29 september een derde inloopbijeenkomst over de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18. Tijdens de inloopbijeenkomst presenteren de initiatiefnemers het definitieve ontwerp en geven zij een toelichting op de keuzes die in het plan zijn gemaakt. Ook wordt informatie gegeven over de vervolgstappen in het proces. De inloopbijeenkomst vindt plaats op 29 september van 4:30 in de middag tot 7:30. En dat in de gasterij De Kwakel, vuurlijn 78. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
5: Jam on Sunday.

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir du Goûter op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen.

En met deze exotische klanken zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This mission, this transmission, right here on the 104.9, your Saturday night boogie on Jam FM. Volgende week zaterdag ben ik er weer met een nieuwe editie. En op vrijdag tussen 7 en 8 met classic material.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir du Goûter op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: De 6 bands tijdens Herfstpop in Bovenkerk en CDA wil koffieochtenden vaker organiseren. Mijn naam is Hans van der Heijden. Poppodium Bovenkerk in Amstelveen organiseert op zaterdag 3 oktober opnieuw Herfstpop in het Noorddamcentrum. Tijdens de gratis bandjesavond treden 6 regionale bands op, verdeeld over 2 podia. Op het programma staan Big Time, Rock at Little, Almost Famous, Too Simple, Donderzoet en The Rakers. De muziek varieert van pop en rock tot blues, disco, soul, jazz en indiepop. De zaal opent om 19:30. Herfstpop wordt georganiseerd met steun van onder meer Stichting Bovenkerk, het Stadsfonds Amstelveen en vrijwilligers. De deelnemende bands treden belangeloos op. En het CDA Amstelveen wil vaker koffieochtenden organiseren na een positief verlopen bijeenkomst in P60. Donderdagochtend gingen fractieleden in het lunchcafé in gesprek met inwoners over wat zij prettig vinden aan Amstelveen en wat volgens hen beter kan. Volgens partijvoorzitter Wil Koning leverde de informele setting open en verrassende gesprekken op. Bezoekers deelden ervaringen over onderwerpen die in het dagelijks leven spelen. De reacties waren volgens het CDA positief. De partij gaat daarom op zoek naar een volgend moment waarop inwoners opnieuw kunnen aanschuiven voor koffie en gesprek. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Jam FM. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven voor Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven voor Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim $155 miljard. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. This is

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieve für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieve für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. This is

0: 22 tracks onderweg in een 60 minuten beatmix in Jam Mix On. Funky disco classics uit de jaren 80. Met dit uur onder andere George Clinton, Liza Fisher, The Johnson Crew, Ross Ryan, Eric B. and Rakim, Geraldine Hunt, Janet Jackson, Stephanie Mills en Bobby Bird. Maar we starten met Angela Beauville met Is This a Dream? Veel plezier.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam
2: FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix On. Jam FM.
5: Showtime. 60 minutes of beat.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20.

0: 21 Jam Classics in de mix dit uur. En daarna doen we het nog een uur over tot 2 uur. Dit is Jam Mix On. In het komende uur hoor je onder andere deze: Jelly Bean, Zina Didonier, Aretha Franklin, Double Vision, Midnight Star, Chaka Khan, Michael Jackson, Dayton en Madonna. Maar we beginnen met The Whispers. Hier is Tonight. Veel plezier.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff. Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam
2: FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20.

0: 24 funky disco classics in de mix het komende uur in Jam Mix On. Je hoort onder andere Peter Shark Band, Chaka Khan, Shalimar, Loose Ends, Gwen Guthrie, Rochelle, Glenn Jones, Total Contrast, Carl Carlton, Heatwave en 5 Star. Wij we starten met Instant Funk en Just Because You'll Be Mine. Veel plezier.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam,
2: Jam FM.
1: Turn that damn music up.